0: de zender Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: Services calling. The RAF is on the air. Once again, the Royal Air Force is on the air. With AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, and the dance band of the Royal Air Force, conducted by Sergeant Jimmy Miller, who opened the program with Pennsylvania Polka.

bij de kan. Dan komt ze maar zijn zijn uit brand. Nee, je loopt in kans dat pa. En ik vertel zijn aan. Ja.